Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: King Distortion.

0: Distortion. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. King Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: extortion.
1: Hey Freddy, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
2: Hé, waar dat?
1: Ja, daar.
2: Hé, hey, gast, waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
3: Ik heb die gekocht bij de H&M.
2: Gekocht bij de H&M, of wat?
3: Ja.
2: Gast, hier zie.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Saoedi-Arabië is woest na een dodelijke aanval op de luchthaven in de hoofdstad Riyadh. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Zo'n aanval met burgerdoden is een oorlogsmisdaad, zeggen de Saoedi's. De aanval is opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen, met wie al langer oorlog is. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichte laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar schoot een man 7 familieleden en een vriend dood. Onder de slachtoffers zijn een jochie van 5, een meisje van 1 en een 8 maanden zwangere vrouw. Waarom de dader dat deed is niet duidelijk. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. En Ajax en FC Twente hebben gisteravond punten laten liggen en blijven daardoor buiten de top 3 van de Eredivisie. Ajax ontving NEC en scoorde snel, maar uiteindelijk bleef het 1-1. Ook FC Twente kwam tegen Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Feyenoord staat nu bovenaan na de 2-0 winst op AZ. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden regent het nu stevig en kan het ook flink waaien. Vanmiddag wisselen regen en zon elkaar af en dan wordt het 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Is dit het?
2: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië was de dodelijkste aanval in die regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran. Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Soerische hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en er zijn honderden gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen, die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. En mooie plaatjes van de lucht, want vooral in het zuiden van ons land was gisteravond het Noorderlicht te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Bij Noorderlicht kan de lucht groen, rood of paars kleuren. Dat komt door een storm op de zon. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kink. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
17: Kink Distortion.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama...
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump heeft de aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië veroordeeld. Hij noemt het een vreselijke daad. Op het vliegveld van de hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. De luchtaanval werd gedaan door Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt al jaren een militaire coalitie tegen de Houthis. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Tuin belandde in een rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen ruim 1400 doden. Een ravage in Tilburg. Daar crashte vanochtend vroeg een gehuurde BMW tegen twee geparkeerde auto's. Die werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. Volgens Omroep Brabant is op camerabeelden te zien dat na de crash drie jongeren wegrennen. De politie is naar ze op zoek. En op social media worden foto's gedeeld van het Noorderlicht. Dat was vannacht vooral in het zuiden van ons land te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Het Noorderlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen elektrisch geladen deeltjes vrij... en dan kan de lucht paars, groen of rood kleuren. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien. Vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2000.

0: Verkooppunt. Sikkens.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
3: Shape the future with confidence. EY.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische moordaanslagen op Europese burgers. Vooral bazen in de defensieindustrie zouden gevaar lopen, schrijft een Britse zakenkrant. Nu het maar niet opschiet met de oorlog in Oekraïne, gooien de Russen het over een andere boeg. Ze willen mensen die Oekraïne helpen met wapens bang maken. In Tilburg zijn 3 mannen op de vlucht geslagen na een zware crash, melden regionale media. Een gehuurde BMW met Duits kenteken ramde in een straat 2 geparkeerde auto's. Die werden na de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Op camerabeelden zou te zien zijn dat na de crash 3 mannen uitstappen en er vandoor gaan. Een dode en 2 gewonden in Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Daar botste vannacht een auto met 3 mensen erin frontaal op een boom. 1 van hen overleed ter plekke. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. En een kleurenspektakel aan de hemel. Vooral in het zuiden van ons land was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Op social media worden veel foto's gedeeld van een groene of paarse lucht. Om het noorderlicht te kunnen zien had je wel een camera nodig. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta.

0: 39 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.

0: Kink Distortion. Kink. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, Bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
5: Heijn. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Is dit het?
13: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
16: & De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben daarvoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. In de Gelderse Achterhoek is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. 2 mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto die bij Ruurlo frontaal tegen een boom reed. 1 van de inzittenden overleed ter plekke. De andere 2 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie zoekt naar 3 mannen die op de vlucht zijn geslagen na een crash in Tilburg. Ze zaten in een gehuurde BMW met Duits kenteken die vanochtend vroeg 2 geparkeerde auto's ramde. Die auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Na de crash zouden 3 mannen zijn uitgestapt. En vandaag is er extra aandacht voor uit de kast komen. Het is namelijk coming-out-dag. Voor veel mensen is het nog altijd lastig om voor hun geaardheid uit te komen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn te worden gepest of uitgescholden. Ook de politiek viert coming-out-dag. Bij de Tweede Kamer wappert een regenboogvlag. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Welkom. Dit is Kink Distortion.

lifeless lump. They drop down

vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep.

0: Oosterse stijl. En voor een niet-normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: King Distortion.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in jaren komen de Houthi-rebellen in Jemen met een waarschuwing. Ze zeggen dat reizigers maar beter weg kunnen blijven van Saoedische luchthavens. Gisteravond vielen zeker 12 doden en honderden gewonden op de luchthaven van Riyadh. De Houthis dreigen met nog meer aanvallen. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje in Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. Nog een gezinsmoord in Amerika, dit keer met 5 slachtoffers in het plaatsje Douglas in Georgia. Volgens buitenlandse media was er ruzie over roken in huis toen er opeens werd geschoten. De vrouw van de dader kon nog net 112 bellen, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Een andere gezinsmoord was in Pennsylvania met 9 doden. En op allerlei plekken in ons land wordt vandaag de regenboogvlag gehesen. Het is namelijk Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen van homo's, transgenders en andere mensen uit de queergemeenschap. De regenboogvlag is te zien bij onder andere politiebureaus en bij de Tweede Kamer. Het weer van Weer Online. In het noorden nog een paar stevige buien. In het zuiden zo goed als droog met aardig wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Aldi.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De aanval gisteren op een luchthaven in Saudi-Arabië zorgt wereldwijd voor kritiek, ook uit ons land. Buitenlandminister Berendsen leeft mee met de families van 12 omgekomen slachtoffers. De luchtaanval was op het vliegveld van de Soerische hoofdstad Riyadh en het werk van Houthi-rebellen in Jemen. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn gisteravond en vannacht regenboogvlaggen gestolen. Vanwege Coming Out Day waren de vlaggen gehesen op plekken die niet van de gemeente zijn, zoals bij een kerk en bij mensen thuis. Oldebroek heeft sinds dit jaar een gemeentebestuur dat gestopt is met LHBTI+-beleid. Meer dan 100 doden bij het kapseizen van de migrantenboot voor de kust van het Afrikaanse Djibouti bij Ethiopië. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want zeker 116 mensen worden vermist. Er zitten ook kinderen bij. De boot was op weg naar Jemen en er zaten honderden mensen op. En de topman van Microsoft wil een noodrem inbouwen in AI-modellen om te voorkomen dat ze hun eigen weg gaan. Er komen steeds meer berichten naar buiten over AI-programma's die op eigen houtje ergens inbreken met alle gevolgen van dien. Een mens moet dat altijd kunnen stoppen, zegt de topman. Andere topmannen van AI-bedrijven vinden dat ook. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het AP-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kink. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient

0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Kink Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
1: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
16: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn dit weekend allerlei regenboogvlaggen gepikt, maar intussen wappert er op veel plekken alweer een nieuwe. De regenboogvlaggen zijn gehesen vanwege Coming Out Day, maar niet op plekken die van de gemeente zijn. Die heeft namelijk het LHBTI+-beleid geschrapt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. Voor de kust van het Afrikaanse Djibouti is een migrantenboot gezonken. Zeker 100 mensen hebben dat niet overleefd en er worden nog 100 mensen vermist. Die zijn waarschijnlijk ook verdronken. Er zitten veel kinderen bij. De boot zou op weg zijn geweest naar Jemen. En de paus is ziek, heeft een knobbeltje in zijn long en wordt een van de komende dagen geopereerd. Het gaat om het beginstadium van kanker. Het is niet duidelijk wanneer de operatie precies is. Het Vaticaan zegt dat de paus na de operatie een week moet herstellen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het AP-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder, Simpel.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
14: King Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
13: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het westen van Turkije is een ernstig busongeluk geweest. Er zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. Op een foto is te zien dat de bus over de vangrail hangt met een verbrijzelde voorruit. Zo'n 150 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in Ter Apel... hebben in noodopvang in de Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum geslapen. Niemand lag buiten voor het aanmeldcentrum. Afgelopen week was dat wel zo, toen sliepen 20 mensen in het gras in de regen. Daarna konden alle asielzoekers ergens terecht. Mensen in de Gelderse gemeente Oldebroek, van wie dit weekend regenboogvlaggen zijn gepikt... willen dat de daders er niet mee wegkomen. De politie zegt dat er aangifte wordt gedaan. De vlaggen werden vanwege coming-out day gehesen bij mensen thuis en bij een kerk. Maar gisteravond waren ze ineens weg. Er hangen intussen weer nieuwe. En buitenlandse minister Berendsen heeft kritiek op de deal die de Amerikaanse president Trump heeft gesloten met Rusland. De Verenigde Staten kopen diesel van de Russen, zodat de brandstofprijzen wat gaan zakken. Berendsen is tegen zulke deals. Ze leveren Rusland veel geld op dat het kan gebruiken voor de oorlog tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanuit het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Kink Distortion.
1: Kink. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. In Amsterdam was een stille tocht om aandacht te vragen voor dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Die begon op het Amstelveld en ging naar de Dam. Daar hebben de ongeveer 250 mensen zich aangesloten bij een nationaal pro-Palestijns protest. Ze dragen een doek met de namen van ruim 20.000 kinderen die zijn omgekomen. In Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. Dat meldt de regiozender. De ANWB heeft banden vervangen en sommige leaseauto's zijn afgevoerd. Vanuit de buurt is de oproep gedaan om videobeelden te delen met de politie. Bijna 10 jaar terug werden in Baarn ook banden lek geprikt. Toen ging de politie extra controleren. En FC Utrecht heeft, mede door 2 prachtige doelpunten van Johan Katlin, thuis met 3-1 gewonnen van Willem II. De club uit Tilburg staat na de nederlaag onderaan de eredivisie en heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Verder zijn Telstar ADO Den Haag en PEC Zwolle Cambuur nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zowel wolken als zon. In het noorden vallen nog flink wat buien, in het zuiden droog met zon. Het wordt gemiddeld 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Kink Distortion.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kink. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij startte vanaf plek 1 en na een spannende start bleef hij de coureurs van Ferrari de hele race voor. Het is sowieso een speciaal weekend voor Verstappen. De race van vandaag is zijn 250ste in totaal. Demonstranten die zich op de Dam hadden verzameld voor een pro-Palestijns protest zijn begonnen aan een mars door de stad. Het zijn er zo'n 1000 en de route die ze lopen is niet duidelijk. Ze hebben borden en spandoeken bij zich met teksten als Free Palestine. 1 spandoek is in beslag genomen, ook is er iemand opgepakt. Crisisoverleg in Polen na informatie over een mogelijke aanslag op de premier en de minister van Defensie. Er zijn vaker dreigingen, maar deze wordt zeer serieus genomen. Toch is premier Tusk vandaag gewoon aan het werk. Ook is er onrust in Polen om 3 mesaanvallen afgelopen week op scholen in Warschau. En in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft een automobilist vannacht meerdere geparkeerde auto's geramd. Volgens stadszender AT5 was de klap zo hard dat buurtbewoners dachten aan een schietpartij. Toen de politie aankwam, waren de inzittenden er al vandoor. In de auto werden lachgastanks gevonden. En dan nu het weer, van Weer Online. Aan het einde van de middag vallen vooral in het noorden nog buien. In het zuiden is het vaker droog met zon en het is 1 graad of 13. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.
14: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier bij King Distortion. De titel van vandaag is tevens hetzelfde als de titel van deze track. Ik heb het over Cannon Decapitation. Dit is Bring Back the Plague op King Distortion.

0: Session.
1: Ik had niet verwacht dat ik deze titel van Can We Capitation, Bring Back the Plague, kon verbinden aan het nieuws in 2026. Althans, het stond niet op mijn bingo-kaart. Maar in Rusland denken ze daar kennelijk anders over, aangezien daar sinds afgelopen zondag ze te maken hebben met de uitbraak van de pestbacterie, sinds een medewerker van een laboratorium een buisje met de betreffende bacterie brak. Dat is zo'n beetje het shot van elke standaard virus-horrorfilm van de afgelopen jaren, als je het mij vraagt. Welkom, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Björn's Betonnenuur hier bij King Distortion. Met vandaag muziek van Islander, van Slash, van Sanctuary, van Hatebreed. Comeback Kid gaat voorbij komen. Between Cities, ik heb nog een track van 10 minuten voor je van Battery, waar ik een klein verhaaltje rondom heb. En, jawel, de volgende band. Die staat namelijk binnenkort in Sao Paulo. Specifieker, die staat binnenkort in de Suhai Music Hall in Sao Paulo. Een zaal van 9000 mensen. En dat heeft te maken met de afscheidsshow van deze band. Heb ik het inderdaad over de afscheidsshow van Sepultura. De band heeft 3 jaar lang de hele wereld doorgetoerd. Had in eerste instantie als allerlaatste show een zaal met een capaciteit van 26.000 mensen. Maar dat hebben ze dus afgeschaald naar een zaal van capaciteit van 9.000. En ze gaan vervolgens ook nog even aan de slag met een speciale ceremonie. Intimate event onder de noemer The Last Ceremony. Dat gaat plaatsvinden in Cinejau in Sao Paulo, 2 dagen voor de show, dus op 7 november. Hier zijn ze nu in ieder geval met de track Refuse Resist van Chaos AD.

is afkomstig van de nieuwe plaat Fatal Paradox, die op 6 november moet gaan verschijnen. En op die dag zou je misschien wel kunnen gaan spreken van een kleine release battle, aangezien op diezelfde dag ook de nieuwe plaat van Comeback Kid gaat uitkomen, onder de titel Chosen Hell. En op die plaat staat een track Yesterday's Gone, die ze vorige week uitbracht. Het is een samenwerking tussen Comeback Kid en Incendiary. En dat is de Weekly Pit van deze week. I was burned alive!

0: Filmuur.
1: Afgelopen april hadden we met Kink een prachtige actieweek voor Stichting No Guts, No Glory. In die actieweek hadden wij op de maandagavond een actieavond voor Kink Distortion. En het toffe daarvan was dat onder andere Islander daar ook stond. Islander bracht toen namelijk de track uit, of speelde daar de track, onder andere All That I Have, wat gaat over het overlijden van de vader van Martin, frontman van Islander, aan kanker. Inmiddels is de band terug met een EP'tje. Daarop staat onder andere die track, All That I Have, maar ook One of Us. En die wil ik je toch heel erg graag even laten horen, aangezien het toch een zeer toffe track is van de nieuwe EP Beta van Islander.

0: Frank.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
14: Oh nee, verzekering...
13: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
14: Oh, wil ik wel.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Dit is Kink Distortion.
16: Deze week geven we een vinylplaat weg bij Kink Distortion. Die is van Sanctuary. De plaat Into the Mirror Black kun jij winnen als je via de socials een foto maakt van je plaatspeler waar die op moet komen te liggen. Van die plaat Into the Mirror Black is het Future 10.

Future Tense van de plaat Into the Mirror Black van Sanctuary. En die plaat kan dus van jou zijn, want wij geven hem deze week weg via de socials van Joris Betonuur en Kink Distortion. Daar staat namelijk een collaborate post. En daar moet je eventjes in de comments even een fotootje plaatsen van jouw plaatspeler. Wel of niet met een plaat die erop ligt, dat is natuurlijk volledig aan jou zelf. En dan maak je automatisch kans op deze plaat op vinyl, Into the Mirror Black van Sanctuary. Ik heb het even opgezocht, jaren 90. En ik vind het echt te gek. Dit is typisch zo'n band die het helaas niet overleefd heeft toen de hele storm van grunge-periode opkwam. En ik vind dat toch wel een beetje jammer. Als je terug gaat lezen naar de verhalen van destijds, dan komt ook naar boven dat de platenmaatschappij eigenlijk tegen zei: moeten jullie ook niet gewoon grunge gaan maken, want dat is nou populair. Maar goed, dat is het niet gedaan hebben. Laat het zo dan zeggen. Sanctuary dus, met Into the Mirror Black, Future Tense. Door met nieuwe muziek. Hippotractor kwam onlangs uit met de nieuwe plaat Annihilist. Dit is daarvan Oblivion Walker.

0: Als ik je vandaag één tip mag meegeven, is dat om deze plaat van Hippotractor, Annihilist. Ga dat eens even checken, want holy shit, wat is dit te gek. Ik weet niet wat er in België allemaal in het water zit, maar er staan zo enorm veel toffe bands op de laatste jaren. Nederland trouwens ook, hè, laat ik het ook even optellen, maar dit is echt wel weer te gek. Hippotractor, Oblivion Walker van de plaat Annihilist. Kink, distortion,
1: betonier. Hey, this is Slash, and you're listening to our new single Flying Blind on Kink Distortion.

0: Flying Blind / samen met Miles Kennedy en The Conspirators.
1: King Distortion.
0: Eerder dit jaar wist Between Cities mij al te overtuigen met de primeur die ik destijds van ze mocht uitzenden. En nu zijn ze terug met nieuw materiaal. Dit is Dead and Gone.

Dead and Gone van Between Cities. En daarmee zijn we aangekomen bij de laatste track van dit uur. Van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. En denk je wellicht nu al? Ja, nu al, want de laatste plaat duurt gewoon 10 minuten. Maar voordat ik die in ga starten, wil ik je er graag even op wijzen dat je dus deze week tickets kunt winnen. Plaat kunt winnen, moet ik zeggen. Een plaat van Sanctuary Into the Mirror Black. Deze geven we weg via de socials van Joris Betonuur en Kink Distortion. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Maak even een fotootje van je platenspeler waar die op komt te liggen. En die zet je dan in de comments van dat betreffende berichtje. En dan maak je dus kans op die plaat van Sanctuary Into the Mirror Black. Laatste track van vandaag is van een plaat die 38 jaar geleden uitkwam. Het is een plaat die ik best wel veel heb geluisterd en waarvan ik het nog steeds vind dat die echt wel thuis hoort in een, nou, laten we zeggen, top 500 lijstje of iets dergelijks. Het is wat mij betreft de beste plaat van Battery. Ik heb het over Blood, Fire, Death. En onder die benaming staat ook een tribute band op de Eindhoven Metal Meeting. En ik zit er zo waar aan te denken om daar toch eens een keer naartoe te gaan, want ik wil dit wel een keer live meemaken. Battery, Blood, Fire, Death met de titeltrack van die gelijknamige plaat. Ik dank je voor het luisteren naar deze aflevering van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. En uiteraard is deze ook opgenomen en terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen van Kink.

Battery met Blood, Fire, Death. Van de gelijknamige plaat Blood, Fire, Death. En nogmaals, deze show is uiteraard ook opgenomen en terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast en via de Kink-app. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?

0: het een tikkie anders doet.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland en Oekraïne vallen elkaars energievoorzieningen niet meer aan. Dat zegt president Trump. Het bestand gaat volgens hem meteen in. Poetin en Zelensky hebben de afspraak nog niet bevestigd. Zelensky gaf eerder aan wel bereid te zijn om te stoppen met de aanvallen, als Poetin ook zou stoppen. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is opgelopen tot bijna 140. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De boot met honderden migranten kapseisde onderweg naar Jemen. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Het heeft even geduurd, maar Max Verstappen heeft zijn eerste winst van de Grand Prix van Singapore binnen. En daar is hij heel erg blij mee, zegt hij. De overwinningen van de afgelopen weekenden zijn extra motivatie voor de coureur. Hopelijk kunnen we nog wat lol beleven richting het einde van het jaar, zegt hij. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag een achterstand tegen Telstar knap omgebogen, ondanks een vroege rode kaart. Met 10 man wist ADO de stand op 2-2 te houden. In Zwolle is Cambuur er met de winst vandoor gegaan. Het werd 0-1. Eerder vandaag won FC Utrecht thuis met 3-1 van Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon en het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Je hebt afgestemd op de hardste hitlijst van Nederland. Wat zijn de populairste nieuwe singles? De komende twee uur staat de top 100 centraal. En het is ook nog eens weekend. Hoe feestelijk is dat?

Om er even lekker in te komen, was dit Cor Scorpi met het nummer Helvette Skap. Op nummer 43, je maakt een grote stap in de top 100, gelijk naar 43. Staat Soul Fallen. Ooit begonnen als band Blacksmith, maar sinds 2003 heten ze Soul Fallen. Een nieuwe single, A Promise of Storm.

42 is de eerste die je hoort. Ik schrik er zelf een beetje van. Normaal gesproken begin ik wat dichter bij de 100, zeg maar. En in één keer gaan wij naar nummer 43. Ja, er waren wel een paar nummers die ik wilde draaien, maar die stond niet op de streamingdiensten. Nou, uiteindelijk begin ik met nummer 43. Soulfallen hoorde je met A Promise of Storm. Op nummer 55 wil ik toch even noemen. Daar zit de grootste zakker van deze week. Dat is Prong met Fear the Sun. Die stond vorige week nog op 7 en nu op 55. Dan ga ik door naar nummer 36. U hoort hem al. Daar is hij. Villagers of Ionina City.

Drie weken geleden kwam dit nummer binnen op plek nummer 1. Vorige week stond hij op 9. En nu helaas afgegleden naar plek nummer 36. Toch blijft het wel een lekker nummer. Villagers of Ioannina City. Ik heb de plaat onlangs nog geluisterd. Het is wel een beetje zo, vind ik, dat deze muziek... Een aantal nummers vind ik heerlijk. Een plaat lang vind ik het wel lastig om een aandacht vast te houden. Maar goed, zo'n nummer is wel heel erg lekker zo. We gaan naar nummer 35. En daar staan de heren van Streamer Good Old Heavy.

0: Production. Lijst van Achterman.
1: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Vaarwel, zal die riensregeling, wat moet ik nu?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Dit is Kink Distortion.

Assumption hoor je op nummer 28. Tombs Upon the Sun. En op 32 staat trouwens Enslaved, die vorige week nog op nummer 6 stond. Dan is het tijd voor nummer 21 en daar staat Hannes Grossman met zijn nieuwe single The Arcane Fire.

Hannes Grossman was dat. The Arcane Fire. Heb ik even zin in een soort, dit is toch een beetje zo'n herfstplaat. Beetje relaxed doom death metal van Oktobertide. Door de nummer Sweetness.

Oktober Tide hoorde je met Sweetness Dies. En nog één nummer. Nee, we kennen nog veel meer nummers, man. Ik dacht, we zijn er bijna aan het nieuws toe. Maar nog lang niet. Eerst kreeg je te horen Withered Throne.

2021 bracht Wizard Throne een debuutalbum uit. En dit is nu een losse single, dus ik vermoed dat er een nieuwe plaat aan gaat komen. We gaan het er zelf merken. Je hoort in ieder geval Death Cycles nummer 16. Op 13 staat de nummer 1 van vorige week, Europe. Come This Madness. Maar ik ga door naar de nummer 12. De nieuwe single van Die Catafalque.

Op 12 de nieuwe single Tom Bok van Die Katafalk. Op 11 staat een nieuwe single van Albert Saint. Die plaat is al maanden uit. Er is een mei of zo. Dus waarom nu nog een nieuwe single afkomt, ik weet het niet. Goed, we geluisterd naar Not On

0: zometeen gaan we verder met de top 10. En dan beginnen we met Orbit Culture. Maar nu eerst het nieuws.
1: Iedere vrijdagmiddag de nieuwste rock en metal hits. De lijst van Achterman.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Kink.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Behalen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd hij zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. President Trump heeft een energiebestand uitgeroepen voor Rusland en Oekraïne, maar Poetin en Zelensky weten nog van niks. Zelensky zei dat het nieuw voor hem was, maar dat hij er wel aan wil meewerken. Poetin heeft nog niks laten horen. Het bestand betekent dat de landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Ongeveer 60.000 mensen hebben in Brussel meegelopen in een klimaatmars. Ze vinden dat de Belgische regering te weinig doet om het klimaat te verbeteren. We zullen deze zomer niet vergeten, stond er op spandoeken. Verwijzend naar onder meer een hittegolf en een grote natuurbrand in de Ardennen. En in Venlo is vorige maand een man slapend achter het stuur gevonden met 24.000 euro op zak. Volgens Omroep L1 kwam de dronken man met een opvallende verklaring. Hij zou veel geluk hebben gehad in het casino. Dat werd eerst niet geloofd, maar het verhaal van de man blijkt nu toch echt te kloppen en hij mag het geld dus houden. En dan nu het weer, van Weer Online. In het zuiden is het droog met zon, vooral in het noorden vallen nog buien. En het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 14. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

Van 17 naar nummer 10 deze week. Nuclear God van Orbit Culture. Op 9, Mental Cruelty met Frost.

En na Symphonic Deathcore van Mental Cruelty gaan we naar, wat is dit? Tja, wat je nu gaat horen, Tactical Death Thrash Metal. Zoiets zit er, denk ik, van Void Sector Zero. En je hoort zo onder macht Vortex Divinium.

Op nummer 7 staat Ignia met Prefab. Draai ik even niet. Ik ga naar nummer 6 toe. Daar staat onze vrienden van Distant. Hun nieuwe single, The Shallow Gaze.

Dat was de nieuwe van Distant, de Shallow Gaze. We gaan naar Crypta toe. Vorige week op 2, nu op 5, A Portrait of the

0: Bank.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Dit is Kink Distortion.
7: Dan krijgt mij nog de top 4. Tot aan het nieuws. En het beginnen op 4 staat Wolves in the Throne Room met Estuary.

Wat mij betreft wel een vette track. Je hoorde de titelnummer van het album wat volgende week... over 2 weken komt hij uit. Estuary hoorde je en van de band Wolves in the Throne Room. Dan is het tijd voor de nummer 3. Vorige week nog op 4. March or Die van Mystic

dat was de nummer 3 van deze week. Mystic Prophecy met March or Die. En de nummer 2 komt eraan. Stond vorige week nog op 3. Evil Invaders.

ben bezig om Evil Invaders bij de loodsvarenjongens te krijgen. Even afwachten. Maar lijkt ons gezellig als die jongens even aanschuiven. Ze komen uit België. En de nieuwe nummer 2 van deze week. Blijft er nog 1 over. En dan hebben we hem helemaal rond de top 100. De nieuwste metal tracks van deze week. En de nummer 1 staat met afstand de nummer 1 ook. De nieuwe van Amon Amarth. Je hoort hun singeltje The All Father Awakes.

dat was hem, de nieuwe nummer 1 van deze week, Amon Amarth. Dank voor het luisteren. En vergeet morgen niet te luisteren naar De Loos van Jongens. Daar hebben we de gast, Dikke Dennis. En ja, het belooft een leuke uitzending te worden. Maar eerst nog 1 nummer en dan gaan we weekend vieren. Je hoort, ja, ik vind het een fantastisch nummer, Into the Painted Sky van Agalloch. Goed weekend en tot volgende week weer. Hey!

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje!
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen probleem hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt, met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyadh in Saudi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag actie gevoerd in Amsterdam. Ongeveer 1000 mensen liepen mee in een mars. Eerder sloot een stille tocht zich al bij het protest aan. De politie hield 1 man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. Ook is de organisatie aangesproken vanwege beledigende vlaggen. En in de Eredivisie heeft FC Groningen ruim gewonnen van Excelsior. Na rust liepen de Groningers uit en werd het 1-5. Eerder vandaag speelden ADO Den Haag en Telstar gelijk met 2-2... won Cambuur met 0-1 van Zwolle en ging FC Utrecht er thuis met een 3-1 winst vandoor tegen Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris, daarna is het droog en wordt het zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: vandaag een speciale aflevering. Want op 10 oktober was het World Mental Health Day. Ook in de muziekindustrie is dit een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Vandaag hoor je drie dames over hun ervaringen, worstelingen en herstel. Natalia Telen van de Fifth Alliance over eenzaamheid en haar jeugd als mantelzorger.
1: Ik was gewoon helemaal klaar met alles.
0: En Nervosa-bassist Emily Herweg over haar boosheid en terugkerende depressies.
2: Ja, ik heb therapie gehad voor emotieregulatie. Want ja, als je vanuit burn-out depressie komt, dan heb je gewoon hele donkere gedachten.
0: We starten met een gesprek met René Boerichter. Ze is een vast gezicht bij Jera On Air. Ze doet de pers, communicatie en crisismanagement. Dat laatste niet alleen op het festival. Want René heeft een posttraumatische stressstoornis ten gevolge van een ongeluk en nog een aantal traumatische gebeurtenissen tijdens haar studie en haar jeugd. Ik spreek haar samen met Hanne van Life & Pure in de studio van Tivoli, waar ook René's hulphond Pluk rondloopt. Nu eerst Enter Shikari met Live Outside.

0: Live Outside van Enter Shikari. De wens van René Boerichter hier in de studio samen met Pluk, jouw hulphond. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb een hulphond omdat ik PTSS heb. Dus die is af en toe een beetje te horen op de achtergrond. Die signaleert soms nog. Maar het gaat meestal wel goed.
0: Ja.
1: Dus dat is wel fijn.
0: En houdt hij dan ook van dit? Of ja, kan ze dit soort muziek verdragen?
1: Ja hoor. Ja, ze gaat ook wel met regelmaat mee naar bepaalde evenementen. En ik heb voor haar een speciale koptelefoon. Dus als het echt te hard gaat, dan heeft ze een koptelefoontje op.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: René, wij kunnen jou kennen van Jera. Mm-hmm. Alle pers moet eerst langs René.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Jij regelt daar ook de accreditaties en zo, hè?
1: Ja.
0: Je vertelde ook iets grappigs, want je zei, ja, toen ik daar terecht kwam, toen wist ik niet dat ik de enige was van buiten het dorp, van IJsselstein. Ja. Hè? Dit festival staat bekend om haar vrijwilligers die allemaal uit het dorp komen. Dat hele dorp, dat werkt mee.
1: Mm-hmm.
0: Hoe was dat, die ervaring?
1: Ja, ik weet nog wel dat toen, ik wist het gewoon niet zo goed. Dus toen ik daar binnenkwam, was het wel even de eerste shift als wel dat ik dacht, waarom weet iedereen wie ik ben? Omdat ik had niet helemaal ingeschat dat ik de enige zou zijn die niet uit het dorp zou komen. Maar dat gaf wel gelijk een heel fijn gevoel, omdat iedereen echt, die omarmde mij echt gewoon zo van, oh ja, en wat leuk, en hoe ben je hier terechtgekomen? Dus ik heb nooit het gevoel gehad dat ik, omdat ik dus niet uit het dorp kwam, dat ik ook gelijk buiten de boot viel. Het was juist voor mij echt een soort warm bad waar ik in terecht kwam. En ja, inmiddels is het gewoon familie van mij. Ik ben daar echt gewoon, ja, ik voel het ook altijd als thuiskomen. Ik ga gewoon voor mijn gevoel een weekend naar huis.
2: En wat ik wel echt heel erg tof vind aan jou, René. Jij bent echt voor mij gewoon, tenminste als ik voor mezelf spreek, echt dat nummer wat je als eerste draaide, dat is voor jou een soort van thuiskomen en een lekker gevoel van om te starten en alles. Mm-hmm. Dat ben jij voor mij op Jera. Gewoon een baken waar ik even naartoe kan. Als ik gewoon even stuk loop, wat dan ook. Ik kan even bij jou langs. Of met alle vragen. En dat is zo ontzettend fijn, ook voor Live & Pure, om gewoon naar iemand toe te kunnen die gewoon alles regelt en dat met een onwijze glimlach op het gezicht en altijd gewoon blij is om je te zien. En dat, ja, vind ik heel bijzonder dat dat gewoon zo kan.
1: Ja, dat is echt super fijn om te horen. En dat is ook wel wat ik altijd wil uitdragen naar iedereen. Omdat ik het heel belangrijk vind dat er iemand voor jullie is die, ja, gewoon, ja, er is, weet je, wat er ook gebeurt of wat er ook aan de hand is. En ja, op elk moment van de dag aanwezig is, maar ook gewoon echt op elk moment van de dag bereikbaar is. En die daarvoor open staat. Ik denk dat het ook heel belangrijk is in het vak waar wij in werken. Dat aanwezig is en dat dat ook gewoon kan.
0: Dat is totaal iets anders dan dierenarts eigenlijk. Of ja, dan zorg je ook voor levende wezens.
1: Ja.
0: Heel anders.
1: Wel op een heel ander niveau inderdaad. Maar ik denk dat het stukje zorg geven en het stukje communicatie. Zeker het stukje communicatie in crisissituaties. Dat wel, denk wel een beetje raakvlakken heeft. Als ik ook zie naar, als ik dan terugkom van een weekend Jera en kijk naar mijn werk dan als dierenarts, dan denk ik vooral het stukje communicatie in crisissituaties en op hoog stressniveau werken en juist op zo'n moment rustig blijven. En op zo'n moment dus nog steeds gewoon open en eerlijk kunnen communiceren. Ik denk dat dat wel iets is wat in beide stukken heel belangrijk is en ook iets is wat in beide gevallen soms wel makkelijk vergeten wordt eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar lijkt me eigenlijk ook juist wel extra moeilijk als je last hebt van PTSS. Want je plaatst jezelf eigenlijk in crisissituaties.
1: Ja, dat is dus het kan heel lastig zijn. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het op werk heel erg uitzet. Ik ben op werk ook echt wel in staat om gewoon, dan staat mijn emotionele staat ook helemaal uit. Op werk ben ik echt gewoon, ja, dat maakt het ook toen ik gediagnosticeerd werd wel heel lastig. Want er werd heel lang tegen mij gezegd van ja, je werkt nog, dus je doet het nog. Ja, dat was niet helemaal zo, want op werk stond ik gewoon uit.
0: Mm.
1: Dan was ik aan het werk en dan was ik er 100, 200, 300% voor mijn patiënten. En zodra ik van werk thuis kom, dan stort ik volledig in.
0: Ja.
1: En dat is ook met Jera zo. Op Jera sta ik echt gewoon, ik sta het hele weekend sta ik echt 300% aan. Maar er bestaat dan ook op dat moment niks anders dan Jera.
0: Ja.
1: En tuurlijk als er... Hè, ik heb wel dat bijvoorbeeld een collega die belde nog over een patiënt. Tuurlijk, dat wordt dan op dat moment nog wel opgelost. Want dat is ook belangrijk. Maar voor de rest... ja. Is Jera op dat moment gewoon echt even alles wat er nodig is en wat er bestaat. En daar gaat al mijn energie in zitten. En alles wat ik op zo'n moment persoonlijk voel of wat mij raakt persoonlijk, dat staat vrij veel uit.
0: Ja.
1: En het fijne bij Jera is dat ik een heel, heel, heel fijn vangnet heb. De jongens daar echt, ja, wat ik al zei, het is familie en het is ook echt zo'n hechte club, dat ik me daar zo dusdanig veilig voel. Ja. Dat ik ook daar nooit het gevoel heb dat ik er of alleen voor sta, of dat als het echt misgaat, dat er niemand is.
2: En muziek is voor jou echt gewoon iets wat heel diep zit, volgens mij.
1: Mm.
2: Is dat iets wat we van jongs af aan hadden met paplepels ingegoten?
1: Ja, dat wel, ja. Mijn vader heeft echt in meerdere bands gespeeld altijd. En die speelt ook nog steeds. Blues en jazz vooral. En mijn moeder die heeft ook altijd wel muziek gespeeld. Die speelt nog steeds dwarsfluit. En toen wij jong waren... Ik heb eerst op zo'n beetje zo'n basis baby speelt met een triangel les gezeten. En toen we eenmaal oud genoeg waren voor echt muziek... was bij ons thuis wel altijd... Je moet een klassiek instrument spelen.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik heb... Heel netjes.
0: Okay. Oh ja, dat is misschien ook leuk om te zeggen. We hebben te maken met een aantal uitdagingen hier. We zitten dus in Tivoli, waar al de brandoefeningen waren. En nu ook ontruiming van het pand. Ik weet eigenlijk niet of we er dan ook echt uit moeten, maar ik denk het niet.
2: Nee.
0: Maar
2: beneden bij de receptie waren ze heel relaxed van ja, wij zitten ook nog steeds stil. Dus dan mag je blijven zitten.
0: Nou, als in het nieuws is geweest dat er 3 mensen zijn omgekomen in een brandend poppodium, waren wij het. Nee, maar dat is wel even goed om te weten. Ja. Dus als je dadelijk iets hoort van een alarm, dan is het dat.
2: Dan start er gewoon een nieuwe plaat in.
1: Ja.
0: Ja,
1: geen paniek.
0: Ik vind dit eigenlijk altijd wel grappig. Maar maar een klassieke opleiding. En die heb je dan ook genoten?
1: Ja. Ik heb... ik denk 13 jaar of zo dwarsfluit gespeeld. 13, 14 jaar dwarsfluit gespeeld.
0: En
1: ik
0: kun je bij Speed, hè?
1: Ja.
2: Kun je dat stukje al spelen?
1: Nee. Nou, trouwens, ik denk dat ik hem kan... Ja, ik denk dat ik hem wel kan spelen trouwens. Ik zeg al nee, maar ik denk dat ik het wel kan spelen. Ja.
2: Dus volgende keer dat ze op Jera staan, dan
1: kan ik hem wel meespelen, ja. Ja, maar ik vind het nog steeds echt een superleuk instrument. Ik speel ook nog wel met enige regelmaat af en toe mijn buren doof. Dus ja.
2: Wat zou jouw leven dan eigenlijk zijn als er geen muziek zou bestaan?
1: Daar wil ik eigenlijk helemaal niet over nadenken. Heel saai.
0: Waarom speel jij zelf eigenlijk niet in een band?
1: Ik denk niet dat dwarsfluit echt per se in een band past.
2: Ja, we hebben het net erover gehad. Het kan, hè?
0: Prima.
1: Het kan op zich wel, ja. Ik denk vooral omdat ik altijd ook wel een beetje podiumvrees heb, hoor.
0: Ja?
1: Ja, maar ook niet... Ja, echt het idee had dat op dat moment dwarsfluit echt in een band paste. Mijn focus lag altijd op een heleboel andere dingen. Ook heel academisch. En dat is deels ook gewoon een beetje bij mijn dingen gepeperd, hoor. Bij ons, bij mij thuis.
0: Ja?
1: Ja, ik ben de oudste van 4.
0: Je moest hoog opgeleid zijn.
1: Ja, ik ben de oudste van 4. Dus ik moest ergens het goede voorbeeld geven. En het is met piercings en tatoeages allemaal niet gelukt. Dus dan moest het maar met het andere deel.
0: Ja, als dat een beetje zo gepusht werd vanaf thuis, hè? Heb je dat ook soms als lastig ervaren? Of zeg maar dat je... Want het lijkt me best wel lastig als je een richting uit wordt geduwd. Of heb je dat niet zo ervaren?
1: Ik denk dat ik op dat moment alleen maar zag als... Ja, ik moet gewoon gaan en het moet gewoon door. Nu ik wat ouder ben en ook heel veel jaren therapie erop heb zitten... weet ik iets beter. En weet ik ook dat het heeft me een hele hoop gebracht. Het heeft me ook gebracht waar ik nu ben. Maar het was ook op sommige momenten wel... Het heeft er ook voor gezorgd dat er bepaalde dingen wel een beetje mis zijn gegaan bij mij. Dus het heeft... er zijn twee zijdes aan die munt, zeker.
0: Ja.
2: Maar heeft dat voor jou nu ook al toegebracht dat je dingen nu anders doet voor jezelf... waardoor het allemaal fijner en makkelijker gaat?
1: Ja, zeker wel. Ik heb nu wel beter geleerd om... dingen ofwel te zeggen van nou, nu even niet. Misschien op termijn wel, maar op dit moment past het gewoon niet. Om toch te zeggen van goh, dit is gewoon niet iets wat kan. dit lukt mij niet. Maar het zorgt er ook wel nog steeds voor dat ik graag wel dingen doe. En toch ook wel op sommige momenten wel gewoon even met 600% en dan maar even gewoon oogklepjes op en doorgaan. Dat zorgt er ook wel voor dat ik soms wel gewoon even denk van ik bijt me gewoon vast en ik ga gewoon.
0: Je bedoelt eigenlijk dat je hebt moeten leren om grenzen te stellen.
1: Ja.
0: Om bij jezelf te blijven.
1: Ja, en dat is wel iets wat ik op latere leeftijd heb geleerd. Want toen ik jong was, was dat gewoon... Ja, je ging gewoon. Want er werd gewoon van je verwacht dat je... Dat je bepaalde dingen deed. En dat werd misschien niet zo hard uitgesproken. Maar dat was wel een soort van de onderliggende toon, zeg maar. Ja. En ik deed al genoeg dingen die niet echt binnen het plaatje passen. Dus ja.
0: Ja.
2: Ik vroeg me nog wel iets over af. Want jij zei net wel, je geeft 600%. Of in ieder geval, je gaat volle bak voor alles wat je doet op dat moment.
1: Ja.
2: Met Jera ben je gewoon echt alleen maar daarmee bezig. En alles wat daarnaast zit, dat wordt even uitgeschakeld. Ook wanneer je in het werk bezig bent als dierenarts. Maar gebeurt, als het een vraag is die je niet op antwoord, snap ik het helemaal. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat dan die stilte in één keer invalt? Dat je bij Jera wegrijdt en je eigen huis weer binnenstapt?
1: Ja. Inmiddels ben ik daar wel een stuk beter in geworden. In het begin was dat, of in ieder geval toen ik een tijd geleden echt uitgeklapt ben, was dat heel lastig, want dan stort ik echt in. En nu merk ik dat ik dan gewoon denk van oké, weet je, ik ga gewoon mijn spullen opruimen en dan zet ik een filmpje aan of ga ik een stukje Lego bouwen of ga ik een puzzel doen of ga ik gewoon even iets voor mezelf doen, ga ik een stuk met de hond wandelen. Dus nu ben ik veel beter geworden in dat stukje reguleren eigenlijk en vooral daarin ook niet te veel willen controleren. Want wat bij mij heel erg vastliep was dat ik dus altijd maar wilde controleren hoe ik me voelde. En hoe het ging en wat ik deed. En nu merk ik dat het veel fijner is om op zo'n moment gewoon even los te laten. En als ik me dan even kut voel, is dat ook oké. Als ik thuis kom en het gaat het eerste uur hartstikke goed en ik kan heel veel dingen doen. En daarna heb ik zoiets van, eigenlijk ben ik hartstikke moe en wil ik eigenlijk alleen nog maar op de bank liggen. Ja, so be it.
0: Ja.
1: Dan is het ook prima. Als mijn lichaam dat gewoon even nodig heeft, dan is het gewoon even zo. En dat, ja, dat kan ik tegenaan gaan vechten, maar daar wordt het alleen maar erger van. En het is oké als dat gewoon even zo is.
0: Even om te duiden, zeg maar, de context. Want je gaf eerder aan, hè, je hebt last van PTSS.
1: Ja.
0: Maar dat is niet direct gelinkt aan het verhaal wat je nu vertelt over de push vanuit thuis om te presteren.
1: Niet helemaal, nee. Nee. Er is helaas wel het een en ander gebeurd in mijn leven wat ervoor gezorgd heeft dat ik net na mijn afstuderen bij de crisisopvang met mijn land.
0: Ja.
1: En dat kwam bovenop dat ik in mijn master al een ongeluk heb gehad, een zwaar ongeluk, waardoor eigenlijk mijn hele toekomst echt letterlijk met de grond gelijk werd gemaakt. Dus ik heb een soort van, daar ben ik gelukkig redelijk, niet volledig van hersteld. Dus ook nooit helemaal van herstellen. Maar daar heb ik gelukkig wel heel veel therapie ook over mee gehad. Daar heb ik ook een stukje gelukkig echt wel van kunnen verwerken. Maar daarna heb ik wel een hele lange doorloop gehad van, ik kan nooit meer doen wat ik zou willen doen. En wat dan wel? En ben ik best wel vaak ook mezelf tegengekomen van, ik wil wel heel graag doorpushen. Maar het kon eigenlijk niet meer helemaal naar vroeger, zeg maar. Want daarvoor kon ik echt heel veel. En die 100%, als ik echt een goede dag had, zat ik op 80. En dan had ik echt een hele goede dag. En dan pushte ik mezelf ook echt heel hard. En dat verschil was gewoon best wel groot voor mij. En daarbovenop kwam uiteindelijk iets wat ook nog heel veel stof deed opwaaien van toen ik wat jonger was. Met vergelijkbare situaties. En toen ben ik echt helemaal eruit geklapt.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: En als ik je zo hoor vertellen, lijkt het wel alsof je, zeg maar, mede ook door die gebeurtenissen jezelf wel ook steeds beter hebt leren kennen. Of dat je niet om het ineens in een positief daglicht te zetten, want dat is het gewoon niet. Als ik jou zie zitten en vertellen, dan lijkt het alsof je heel goed weet tot hoe ver je kan gaan en wat je kan eigenlijk. En als ik luister naar wat je allemaal hebt meegemaakt en ik kijk naar wat je doet, dan denk ik, hoe dan? Heb je dat zelf niet?
1: Ik weet het niet zo goed. Ik vind het altijd, vind ik nog wel heel moeilijk hoor. Om het zelf, zeg maar, nog dan heel positief in te zien. Maar wat ik wel, waar ik wel gewoon heel blij mee ben, is dat ik wel veel beter weet van hier ligt mijn grens. En stel dat ik er overheen ga, weet ik ook gewoon veel beter van hoe ik dan weer een beetje even een stapje terug kan nemen. Of wat ik moet doen om en daarna weer wat meer rust te pakken. En ik merk wel steeds beter van oké, wat kan ik doen om, zelfs al ga ik iets de grens over, om dan daarnaast wel te zorgen dat ik het wel iets beter gereguleerd hou. Zonder mezelf echt helemaal de grond in te werken. En ik ben wel gewoon heel blij met wat ik allemaal nog wel kan. En ik denk dat dat wel het stukje is wat me vaak dan wel nog een beetje rechtop houdt. Op het moment dat ik echt heel erg een beetje weer af dreig te glijden. Dat ik denk van ja, maar ik doe wel nog wel echt weer heel veel. Ondanks wat er allemaal gebeurd is en wat ik allemaal ben verloren in een hele korte tijd. Kan ik nu wel weer een heleboel wel doen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel iets wat altijd wel wat me wel weer een beetje terugtrekt.
0: En
1: Hoe
0: groot is de rol van muziek daarin, in dat proces voor jou?
1: Heel groot. Ja, echt heel groot. Voor mij is muziek en iets wat me helpt reguleren. Maar ook iets wat het geeft me rust, het geeft me energie. Het geeft me soms ook echt even een moment om gewoon even weg te vluchten uit wat er ook aan de hand is. Maar het geeft me juist ook een moment om weer een beetje terug te komen bij mij. Gezondheid.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja, ik ben allergisch voor honden.
1: Ja. En dan neem ik een hulphond mee.
0: Ja, maar hij is meer dan welkom.
1: Het heeft. Wat ik ook bijvoorbeeld geleerd heb, is ik durf nog wel te dissociëren. Waar we inmiddels achter zijn, is als ik op tijd genoeg muziek aanzet. Het moet dan wel bepaalde muziek zijn. Maar als ik op tijd genoeg bepaalde muziek inzet, dan kan ik redelijk uit mijn dissociatie blijven, mits het niet te laat is. En mits ik niet te veel over de grens heen ben. Maar dan kan ik redelijk uit mijn dissociaties blijven. Al dan niet ben ik sneller weer uit een dissociatie terug als er bepaalde muziek aanstaat. Dus ja, het helpt zoveel. Ja. Het is zo'n groot deel van mijn leven.
0: En wat is bijvoorbeeld muziek die jou helpt?
1: Hangt er een beetje vanaf op welk moment. Als het echt wel puur om mijn dissociatie gaat, is het vaak filmmuziek of echt pianomuziek. Dus ik heb ook een bepaalde afspeellijst in mijn Spotify staan die daar echt heel goed mee helpt. En daar staan echt hele, onder andere het stuk filmmuziek van The Holiday staat erin. Dat is echt zo'n heel bekend stukje van die film met Jude Law
0: Cameron Diaz. Ik zet hem gewoon even onder dit stukje tekst straks.
1: Die staat er onder andere in, maar ook heel veel stukken van Hans Zimmer, maar ook hele grote pianostukken die gewoon heel bekend zijn. Ja. Die staan er allemaal in. Maar juist ook heel veel punk die me helpen en rock en metal die me helpen op gewoon normale dagen, omdat het iets wat ik gewoon echt in ieder soort, op ieder moment en iedere emotie kan luisteren. Omdat dat gewoon voor mij muziek is die ik door en door ken. En omdat er zoveel lagen in die muziek is, kan elk deel van mij wat zeg maar een soort van alle kanten in vliegt, kan zich op een bepaald punt van die muziek kan zich een soort van latchen. Dus dan, want heel veel merk ik toch wel met heel veel muziek van tegenwoordig zijn, er zitten er misschien 2 of 3 lagen in. En dat is voor mij te weinig eigenlijk om echt in op te gaan. Terwijl heel veel metal en heel veel punk, die hebben zoveel lagen in de muziek. Die hebben 3, 4 gitaren, een bas, drum, 2 of meer zangstemmen. Dus die hebben zoveel lagen om aan te grijpen. En dat is juist voor mij heel fijn. Want dan, ik moet heel eerlijk zeggen, bijvoorbeeld bij Parkway Drive, ik ken alle, van bijna alle nummers, ik ken alle gitaarsolo's, ik ken alle gitaarstukken. Ik heb geen flauw idee wat hij zingt, echt niet. Maar ik kan alle gitaarstukken kan ik precies mee jengelen.
0: Maar gewoon, moeten we die dan niet gewoon instarten ook?
1: Ja, dat is wel een goeie.
0: Had je die al in de lijst gezet?
1: Ja, ik had Parkway Drive Wild Eyes erbij staan.
0: Yes! Ja. Zullen we die even doen?
1: Ja, dat vind ik een goed plan.

0: Kink.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
2: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Van in vastgoed investeren, zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Welkom

0: Je luistert nog steeds naar Best Hart voor een Vrouw, met vandaag een special over mentale gezondheid. Zometeen hoor je Natalia Telen, vocalist bij The Fifth Alliance. Maar eerst Emily Herweg, bassist bij Nervosa. Al bijna haar hele leven lang worstelt ze met boosheid en gevoelens van depressie.
1: Een boze vrouw is niet echt per se het eerste wat bij me opkomt als ik jou ontmoet of zie.
2: Ja.
1: Hoe oud was je toen dat je dat merkte, dat je veel boosheid had?
2: Ja, toch wel mijn twintiger jaren, zal ik maar zeggen.
1: Dus wel echt na de puberteit.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja, nee, ik ben sowieso een laatbloemer, maar ook wel een brave tiener. Dat is bij mij denk ik later begonnen. Terugkoppelend naar wat we net zeiden, is het ook het deeltje seksisme waar ik toen mee te maken kreeg, of in ieder geval geconfronteerd door werd. En zo waren er meer dingen die mij aan het denken zetten over de wereld en, of niet per se de wereld, meer over de mensheid. Over hoe we met elkaar omgaan en hoe we met dieren omgaan. Dat speelde toen voor mij ook heel erg. Ik vond dat gewoon allemaal heel belangrijk en ik kon dat gewoon niet begrijpen. Ja. Dus dat maakte mij wel boos, ja, op de wereld.
1: Maar wat gek dat dan eigenlijk pas, ja, rond je twintigste begint. Van, was daar een aanleiding of zo? Of...
2: Nou, niet per se, denk ik. Misschien gewoon laatbloeier. Ja. Ik heb niet zo'n heel heftige puberteit gehad, dus misschien was dat het. Maar ik denk ook gewoon, ja, hoe groter je wereld wordt, hoe meer je geconfronteerd wordt.
1: Ja.
2: En ja, ik speelde toen al in een band.
1: Ja. Wat wel helpt misschien, die boosheid, als je in...
2: Ja, je hebt wel meteen een uitlaatklep. We hebben toen 2019 een plaat Humans Are Broken uitgebracht. Dus ja, deels een uitlaatklep. Anderzijds focus je er dan misschien ook wel op. Want die nummers gaan allemaal over dingen die wij kloten vonden, ja, aan de wereld en de mensheid.
1: Dat is pas 7 jaar geleden.
2: Ja. En daar zitten nog steeds wel actuele onderwerpen,
1: ja,
2: op.
1: Ja.
2: Maar ja, ik denk dat dat toen een heel goede uitlaatklep is geweest. Maar ja, niet dat dat aan die plaat ligt. Ik denk dat dat gewoon heel mooi samenviel met, ja, hoe ik toen was en de anderen in mijn band ook.
1: Maar
2: dat gewoon heel erg speelde, dat we daar onderling veel over hadden. En ja, ook een stukje hoe je er mentaal bij zit.
1: Ja.
2: Alles wat je aandacht geeft, groeit. En als je mentaal dan niet zo heel lekker zit, en je gaat dan ook nog extra focussen op alles wat vervelend is in de wereld, ja, dan wordt het er ook niet leuker op.
1: Ja. Maar wat gebeurde er, zeg maar, met jou? Als je zegt van, want je had er wel echt heel veel last van die boosheid. Hoe manifesteerde zich

0: Ik heb ook een burn-out gehad vanuit het willen presteren. Dat natuurlijk ook een beetje samen heeft gehangen met het mezelf willen bewijzen. Deels als vrouw, anderzijds ook gewoon als muzikant. En ook een stukje persoonlijkheid. Dat ik daarin wel heel hard kan zijn naar mezelf, heel kritisch. En dat het dan nooit genoeg is. En als je dan ook nog een beetje aanleg hebt om in negatieve spiralen terecht te komen. En dan ook nog piekert over allerlei dingen in de wereld waarvan je als kind geen weet van had. Want ik denk dat dat ook wel meespeelt. Dat je wereld gewoon groter wordt. Je ontdekt meer over hoe dingen werken, hoe dingen gaan. En daar vind je dan iets van. En dat was voor mij toen gewoon een heel groot thema.
1: Ja.
0: Inmiddels heb ik daar wel meer rust in gevonden, hoor. Maar ja, er zijn ook wel dingen waar ik me gewoon expres niet te veel mee bezig houd. Omdat ik weet dat ik me daar rot door voel. Terwijl ik er geen invloed op kan uitoefenen.
1: Bijvoorbeeld?
0: Oorlog.
1: Ja.
0: Ik vind het belangrijk om te weten wat er speelt in de wereld. Maar ik ga dat niet elke dag volgen. Want daar word ik verschrikkelijk depressief van.
1: Ja.
0: Want dat is gewoon vreselijk.
1: Ja.
0: Wat mensen elkaar aandoen. En ik kan daar hier vanuit Nederland als muzikant zijnde niks aan doen, behalve mezelf uiten in mijn kunst en mijn muziek en mijn performance. Maar verder is er weinig wat ik daar als individu aan kan doen.
1: Ja.
0: Dus ik vind het zeker belangrijk om wel op de hoogte te zijn van het nieuws. Maar ik volg dat niet elke dag. Ik hoef niet elke dag te lezen hoeveel kindjes er weer dood zijn en gebombardeerd.
1: Dat doet je te veel.
0: Nou, ik vind dat gewoon heel erg. En dan krijg ik een hele negatieve kijk op de mensheid. En daar wordt het leven niet leuker van. Ik probeer me te focussen op de dingen in het leven die ik wel leuk vind. Die ik wel de moeite waard vind. Omdat ik gewoon heel lang een donkere bril op heb gehad. En ja, als ik te veel aandacht besteed aan dingen die ik erg vind, dan gaat dat mijn leven overheersen.
1: Ja.
0: En dat is niet de manier om een fijn leven te hebben.
1: Dat is voor jou best ook een strijd geweest, maar volgens mij ook nog steeds wel tot op bepaalde hoogte. Hè? Je mentale gezondheid.
0: Ja.
1: We hebben het vorige keer ook over gehad. En jij vindt dat ook een belangrijk thema om bespreekbaar te houden. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Omdat je dealt met depressie.
0: Ja.
1: En ondertussen doe je toch nog steeds van alles. Dus ik denk dat mensen ook niet snel door zouden hebben dat je daarmee kampt ook.
0: Daarom vind ik het ook belangrijk om daar open over te zijn. Omdat het dus iedereen kan overkomen. En dat het niet komt omdat jij niks kan. Of omdat jij niks waard bent of niks goed doet. Het is gewoon echt iets wat je overkomt en bepaalde gedachten die je hebt. En ja, kan eigenlijk ook gewoon echt een ziekte zijn die jou overkomt, wat niet jouw schuld is.
1: Mm-hmm.
0: Het kan iedereen overkomen. En je kan je gewoon heel eenzaam voelen als je je zo voelt of onbegrepen. En ik denk dat het gewoon heel erg helpt om daar open over te zijn. En ik heb een heel leuk leven. Ik maak mijn dromen waar. Ik toer over de wereld. Ik heb lieve familie. In die zin weet ik dat ik echt wel privileges heb. Waar ik heel dankbaar voor ben. Maar dat wil dus niet zeggen dat je het niet moeilijk kan hebben.
1: Mm-hmm.
0: Anderzijds ook om een beetje een spiegel voor te houden dat bijvoorbeeld wat je op Instagram ziet, dat niet de volledige waarheid is.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat Instagram bijvoorbeeld een highlight reel is. En ik ben daar ook wel eens open over waarmee ik struggle. En daar wordt altijd heel positief op gereageerd. Mm. Omdat dat denk ik toch een stukje realiteit voorlegt aan mensen. Dat niet altijd alles alleen maar leuk is.
1: Ja.
0: En dat jouw leven dat ook niet hoeft te zijn. Dat het soms gewoon moeilijk is en zwaar en donker. Maar dat wil niet hoeft te betekenen dat dat altijd zo gaat zijn.
1: Ja, dat is voor jou.
0: En altijd zo hoeft te zijn. Want bij mij hebben die twee werelden ook naast elkaar bestaan.
1: Ja. Jij klimt nu een beetje uit een dal, hè?
0: Ja. Ja, ik ben er bijna uit, durf ik wel te zeggen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat heeft wel heel lang geduurd.
1: Ja. En het is iets, denk ik, ook waar je altijd rekening mee moet houden. Omdat jij zei al van, het zit ook een beetje in me, hè? Om op een bepaalde manier te denken of veel te piekeren.
0: Ja.
1: Maar daar heb je nu ook, zeg maar, tools voor? Of
0: ja, ik heb therapie gehad voor emotieregulatie. Want ja, als je vanuit burn-out depressie

0: depressie komt, dan heb je gewoon hele donkere gedachten, zeg maar. Terwijl het kunnen ook gewoon denkfouten zijn. Ik kan heel erg zwart-wit denken, alles of niets. En dat zie je ook wel een beetje in mijn leven. Van ik ben of heel depressief thuis onder een dekentje, of ik ben aan het toeren helemaal geweldig mijn droom aan het leven. En inmiddels is dat niet meer zo zwart-wit, hoor. Ik weet ook dat er heel veel grijs bestaat in het leven daartussenin. Ja. Want het kan niet altijd alleen maar leuk zijn. Maar het hoeft dus ook niet altijd niet leuk te zijn, zeg maar.
1: Ja, het kan soms naast elkaar bestaan. Alleen jij hebt natuurlijk ook periodes gekend dat het echt alleen maar shit was.
0: Ja, en dat heb ik ook aan mezelf niet echt toegegeven. Maar als ik nu terugdenk, denk van dat was echt wel heftig.
1: Ja.
0: En toch altijd nog steeds doorgegaan met bands. Dat was mijn enige prioriteit nog. Altijd door te gaan, terwijl dat niet gezond was. Ja. Maar uiteindelijk heeft het me toch ook wel weer gebracht waar ik ben. Dus dat is soms een beetje lastig.
1: Ja. En met dat was wel heftig. Bedoel je dan dat je bijvoorbeeld echt het leven niet meer zag zitten?
0: Ja, ook. Dus misschien moet je even trigger warning plaatsen voor de mensen die dit heftig vinden. Ik ben hier heel open over. Ja. Maar het is ook best wel moeilijk, omdat ik mezelf dus heel erg vergeleek met anderen. Van ik dacht, ik ben niet suïcidaal. Ik ga mezelf nooit iets aandoen. Dus anderen hebben het erger, dus het valt bij mij allemaal wel mee. Terwijl ik wel eigenlijk donkere gedachten had, dat ik dacht, als ik morgen niet meer wakker word, dan is het ook maar mooi opgelost.
1: Ja.
0: Terwijl dat is eigenlijk ook al dus wel suïcidaal.
1: Het is geen actieve doodswens, maar het is wel.
0: Ik zou er niet naar handelen, maar die gedachten, die waren er wel.
1: Ja. Kom je die nu nog wel eens tegen?
0: Nee, gelukkig niet. Nee, ik ben daar gelukkig wel uit.
1: Ja.
0: Ja, en ik moet ook zeggen dat dat is niet mijn enige redding natuurlijk. Maar Nervosa heeft mij daar wel bij geholpen om dingen anders te zien. Maar ook om mij op tour dus echt, ik weet niet eens of ik dit tegen ze verteld heb eigenlijk, maar om mij dus echt uit mijn eigen omgeving te trekken en op tour te gaan. En ik hoef niet zelf te denken, wanneer ga ik eten, wanneer ga ik douchen, wat wordt mijn dag indeling, want die is er al. Ik hoef dat alleen maar op te volgen. En dat is voor mij heel fijn geweest om weer te ervaren wat het met je lichaam en je geest doet als je dat dus doet. Ik wil niet zeggen van ik vond het zelf altijd heel erg een dooddoener als mensen zeggen, op tijd naar bed, op tijd opstaan, genoeg wandelen buiten. Dat is niet de oplossing. Maar ik merk wel dus wat zo'n structuur meebrengt. En dat is niet de oplossing, maar het is wel een begin.
1: En je doet het met anderen. Dat maakt ook uit.
0: Ook dat. Ja. Ja, zeker.
1: Dus het biedt ook zingeving.
0: Zeker. Maar ook echt gewoon uit je omgeving zijn. Dat doet ook veel. Want ik was niet thuis. Ik hoef niet zelf te verzinnen hoe ik het allemaal ga doen in mijn eentje. Maar ik volg gewoon de planning van de dag. En ik kan optreden. Ja, dat geeft natuurlijk ook superveel energie. Dus dat heeft wel mij ook wel een beetje wakker geschud, denk ik.
1: Ja.
0: En ook gemotiveerd om dat door te zetten als ik thuis kwam. Ging niet altijd meteen goed. Maar het is toch weer een beetje zo'n herstart van probeer dit door te zetten.
1: Ja. Dus ideaal beroep eigenlijk voor jou.
0: Voor mij zeker. Toerende muzikant. Ja, en ik ben een nachtmens. Ik ben sowieso al niet goed in vroeg opstaan. Dus okay. Ja, dat mijn leven zich vooral 's avonds afspeelt, dat helpt ook.
1: Nou, mooi. Heb jij het idee dat veel muzikanten in deze industrie kampen met mentale gezondheid?
0: Ja, ik hoor het wel vaker. Ja. Vooral toch wel burn-out of depressies. Het is gewoon best wel een intensief beroep. Maar ook de weg ernaartoe is ook intensief. Want je moet wel zo hard werken om op die plek te komen. Het is niet gewoon zomaar een baan, zeg maar. Het is niet dat dat niet moeilijk kan zijn en dat je daar niet voor hoeft te strijden. Hè? Dat bedoel ik helemaal niet. Maar omdat het zo vanuit jezelf komt, kan dat gewoon wel heftig zijn. En kan je jezelf heel veel druk opleggen om beter te worden.
1: En je hebt heel veel exposure de hele tijd.
0: Ook, dat kan ook lastig zijn voor mensen.
1: Ja.
0: de toeren is natuurlijk voor mij mijn grootste droom. Dus daar krijg ik ook heel veel energie van. Dus ja, ik ben heel dankbaar dat mijn grootste droom uitgekomen is. Maar ook heeft het mij heel erg geholpen om de focus te leggen op de kleine dingen. Waar ik blij van word, die wel goed gaan. En in het begin was dat heel minimaal. Ik heb toen van mijn toenmalige psycholoog de opdracht gekregen om een boekje bij te houden met dingen die goed gaan. Om mijn gedachten te verplaatsen van dingen die slecht gaan naar de dingen die wel goed gaan of leuk zijn. En in het begin was dat echt minimaal. Van ik ben opgestaan, ik heb gegeten, ik heb een hommel gezien, wat ik leuke beestjes vind. En that's it. Dus ik wil toch dit onderwerp even afsluiten voor de luisteraars. Dat mocht jij je ook zo voelen, je bent niet alleen. Geloof niet alles wat je ziet op het internet. Want het is echt een highlight reel. Vergelijk jezelf niet te veel, maar focus je op jezelf. Probeer te denken aan de dingen die jij leuk vindt. Kunnen kleine dingen zijn, de dingen die wel goed gaan. De dingen die jou energie geven, die jou begrepen laten voelen. De mensen die jou steunen, die er voor je zijn. Praat daarover. Mocht je iemand kennen die hiermee struggelt, check in hoe het gaat met iemand. En het hoeft niet jouw probleem te worden. Maar laten weten dat je aan iemand denkt is genoeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat mooie zalvende woorden.
0: Ja, nee, dat vind ik wel belangrijk om even mee te geven. Gewoon omdat ik toch ook wel weet dat ik op bepaalde manieren een voorbeeldfunctie heb. Maar onthoud ook gewoon, I'm just a girl. Ik struggle ook met dingen. Niet dat ik mezelf helemaal op een voetstuk wil praten. Maar onthoud gewoon dat iedereen zijn eigen zorgen heeft. En dat je daar hopelijk ook een stukje hoop uit kunt halen. Dat je dus niet alleen bent.
1: Ja.
0: En dat er altijd hoop is dat dingen beter gaan worden. Want dat wordt het echt. Weet dat je niet alleen bent. Daarmee ga ik een Nervosa nummer quoten. You are not alone. Just kill the fucking silence.

0: Natalia Telen is naast zangeres in The Fifth Alliance ook kunstenares. In haar werk maakt ze veel gebruik van het hele spectrum aan emoties waarmee ze haar hele leven lang al te maken krijgt. Ze had een moeilijke jeugd en kreeg op school te maken met pesterijtjes en uitsluiting. Toch bleek dat al deze ervaringen haar iets hebben opgeleverd.
1: Jij zei net al van, ik heb echt al 6 verschillende levens gehad. Mm-hmm. En ik vroeg me af, wat bedoel je daar precies mee?
2: Ik heb heel veel gezorgd voor mijn ouders. Ze hebben echt hun best gedaan. Ik geloof echt wel dat iedereen altijd zijn best doet in de dingen die hij doet. Alleen was ik wel vaak de psycholoog ook in huis. En als er dan iets gebeurde, dan was het wel vaak, Natalia, kom je er even bij zitten. En dan was ik een mediator in huis. En dat deed ik al vanaf dat ik denk 8 was, 10 jaar. Vanaf dat ik fatsoenlijk kon nadenken. En ja, wat is fatsoenlijk als ik gewoon zelfs nu af en toe denk, wat doet mijn brein? En dat zorgde er gewoon voor dat ik totaal niet bezig was met wat ik dan wou gaan doen. Of met wat ik leuk vond om te doen. En dat was zo'n lange zoektocht op die manier. Omdat dat toen de hele tijd gestopt werd.
1: Je was eigenlijk een soort van mantelzorger dan?
2: Ja. Terwijl ik gewoon nog niet volwassen was. Dus dat was heel erg.
1: En gepest werd.
2: Dus dat was echt een combinatie aan dingen die mij mentaal gewoon dagelijks, dag in dag uit, deden slopen. Ja, dat heeft er echt voor gezorgd dat ik pas op late leeftijd erachter kwam. Oh, maar dit is wie ik ben. Dit vind ik leuk. En dit heb ik daarvoor nodig. Want die zoektocht daar naartoe al was zo'n hobbelige weg. Mm-hmm. Omdat alles wat ik leuk vond zo afstond van de norm, ja, in principe.
1: Ja, je wil verder denk ik niet ingaan op wat er precies aan de hand was in jouw gezin.
2: Nee.
1: Had jij wel nog broers of zussen of zo?
2: Nee, ik was ook alleen.
1: Jij bent enig kind?
2: Ik ben enig kind. Mijn opa en oma leven ook niet meer. Ook heb ik nooit ook gekend. En alle andere familie die ik had was zeer afwezig.
1: Ja, dus alles kwam op jou terecht?
2: Ja.
1: Wat heftig. Hoe heb je staande gehouden zonder die muziek, vraag ik me dan af.
2: Ja, niet. Want daarom is muziek zo'n groot onderdeel geworden van mij. En al vrij vroeg. Als die muziek er niet is of niet was, dan was ik niet. En het heeft er wel voor gezorgd dat ik wat ik nu doe nog meer waardeer. Want als ik het niet had, ook destijds, dan was ik ofwel helemaal gek geworden. Of ik was dingen gaan doen waar ik achteraf gewoon spijt van had gehad. Ik vind het ook een heel groot ding om te zeggen van, ja, dan was ik er niet meer. Ja, ik weet niet of ik dat kan en mag zeggen, maar
1: die gedachte is er geweest.
2: Die gedachte is er wel geweest, ja.
1: Nou ja, als kind heb je die al van buitenaf gekregen natuurlijk, eigenlijk.
2: Ja.
1: Van, je hoort er niet te zijn.
2: Ja, precies. Ook van mijn ouders dat ik te horen kreeg van dat ik een ongelukje was. Ja, dat kreeg ik vrij vroeg te horen en was niet altijd helemaal veilig ook in huis. Ik weet niet dat ik op een gegeven moment met een mes onder mijn kussen sliep. En ik was gewoon helemaal klaar met alles. Ik was zo klaar met alles. Ik was klaar met dat ik me niet veilig kon voelen. Ik was klaar met dat ik overal waar ik kwam, dat er dubbele bedoelingen waren. Alles deed pijn, mentaal, fysiek. Want ik had ook nog astma. En het zat gewoon niet mee. Ik had heel veel bloedneuzen ook. En het, ja, dat was gewoon een samenkomst van dingen. Ik werd zo vaak geconfronteerd met mijn eigen sterfelijkheid op een bepaalde manier al vanaf heel vroeg. Ja, op een gegeven moment ga je een kant kiezen. Of je gaat leven naar het leven wat je hebt. Of je gaat in de misère zitten. Alleen dat kon ik nooit. Ik kon nooit in de misère zitten. Dat vond ik saai. En ik had veel te veel energie in mijn lichaam, nu nog steeds, dat ik dan maar zeg van, oh ja, dan is het maar gewoon zo. Nee, werk er dan aan dat je aan iets werkt wanneer je toe kan leven. Want anders is het niet waard.
1: En is het nu waard?
2: En het is het 100% waard.
1: Is het anders nu?
2: Wat anders?
1: Nou, voor jou, je leven, misschien ook in relatie tot je familie? De positie die je inneemt?
2: Ja, het is nu ook vooral een dingetje, hoe ver kan ik zelf dingen doen en wat is buiten mijn macht en wat is binnen mijn macht. En toen ik leerde wat er allemaal binnen mijn macht kon, leerde ik ook wat buiten mijn macht om was. En soms dingen laten is echt wel een kunst. En dat heb ik het meest geleerd. Van ik hoef niet overal betrokken bij te worden. En wanneer iets te veel wordt, is dat ook oké. Okay.
1: Hoe heeft dat invloed op de muziek die je maakt? Wat jij hebt meegemaakt en hoe je bent ontwikkeld nu tot persoon?
2: Ja, voor mij is een groot onderdeel van waar ik over schrijf gaat over pijn, gaat over verwerken. Ook omdat ik echt, ja, wat ik al net zei, ik ben echt voorstander van als je verandering wil, dan moet je daar zelf aan werken. En dat stukje, dat catharsische, wat dan ook bij Liminance zit, daar kunnen we het strakjes nog wel over hebben. Dat is echt een heel groot onderdeel van alle nummers die ik ook schrijf. Van ja, je gaat inderdaad, zoals een voerende heel, ga je er een hele reis doormaken. Ook omdat alles bestaat uit pieken en dalen. En je bent de hele tijd aan het wandelen. Je bent de hele tijd vooruit aan het gaan. En dat heeft een mens nodig, vind ik. Die dalen zijn heel belangrijk. En ik blijf, naar mijn mening, best wel lang in het dal zitten. Vind ik best een prettige plek. Omdat ik daar heel veel inspiratie uithaal. Pijn is voor mij een hele grote inspiratiebron. Omdat we toch wel veel negativiteit vasthouden, ook in het lichaam. En dan vind ik het heel gek dat we het niet zoveel uitspreken eigenlijk.
1: Ja, dit klinkt nou heel raar als ik het zo zeg. Maar dat levert je dan dus in je rol als muzikant of als maker, als kunstenaar wel wat op. Als je daar durft te zijn.
2: Ja, dat is echt waar ik besta. Ja, dat klopt. Ja.
1: Wauw, oké. Okay. We gaan toch even weer naar muziek,
2: ja,
1: hè?
2: Ja.

0: loterij.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
14: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft wordt om 9 uur weer hervat. Dat is eerder dan gedacht. Eerder gaf ProRail nog aan dat het treinverkeer er mogelijk tot 11 uur of zelfs maandagochtend uit zou liggen. Er konden geen treinen rijden na een aangestoken brand bij een spoorbrug. Het herstellen daarvan ging sneller dan gedacht. In een huis in Barneveld is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een aantal dozen stonden zelfs in een slaapkamer. Agenten kwamen het adres op het spoor na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat er jonge jongens achter zitten en roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En de dierentuin in Engeland, waar gisteren een man overleed nadat hij zelf in een tijgerverblijf klom, blijft voorlopig dicht. Dat meldt de BBC. De dierentuin wil samen met de autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. De tijger blijft in ieder geval leven. De politie roept mensen op om beelden van de aanval niet te delen. En dan nu het weer, van Weer Online. Er valt nog een enkele bui, verder opklaringen. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met 4 tot 11 graden. Morgen begint mistig, daarna droog en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Met de Pink Ribbon Armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Hey, zie je die oudere dame daar?

0: op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Distortion.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed, dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een verdacht object wat vanmiddag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal of oude boei te zijn. Omdat er eerder werd gedacht dat het mogelijk om een zeemijn ging, werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosieve opruimingsdienst onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief ging. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. Volgens Zelensky gebeurde de aanval vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. En in een hertenkamp in het Zuid-Hollandse Maasland zijn 5 herten overleden. Vrijwilligers dachten eerst dat het door een virus kwam, maar uit onderzoek blijkt dat de herten gevoerd zijn met ongekookte rijst. Dat meldt Omroep West. Het hertenkamp roept de bezoekers dringend op om de dieren geen eten te geven. En dan nu het weer, van Weer Online. Er zijn opklaringen en er valt nog een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met plaatselijk mist. Morgen begint fris met nog steeds kans op mist. Daarna is het droog met zon en wolken en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Autofirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Autofirst.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
0: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, red de katet. En vamos naar Beterbed.

0: Kink. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in een documentaire over de oorlog in Gaza. In de film beweren tientallen militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood. Volgens Netanyahu geeft de documentaire, die op het filmfestival in Venetië nog een prijs won, een vals beeld dat Israël zwart maakt. Nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. De politie en explosieve opruimingsdienst hebben vanmiddag en vanavond urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Gevreesd werd dat het om een zeemijn ging. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het om een stalen bal of oude boei te gaan. En de politie heeft in Barneveld een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden, waarvan een deel zelfs in een slaapkamer lag. De politie kwam bij het adres uit na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. Vermoedelijk waren die van jonge jongens. Agenten roepen ouders daarom op om met hun kinderen in gesprek te gaan. En dan nu het weer, van Weer Online. De rest van de avond verloopt grotendeels droog, maar er is ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden, met plaatselijk mist en in het noorden een bui. Morgen droog met zon en wolken en 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: King Distortion. King Distortion.

0: Distortion.
1: Kink. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
4: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Kink.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk. King Distortion.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Distortion.